melken, slootjes springen, sokken stoppen. Naar de bakker om warm brood en boterkoek voor.